sippe. Volg om elke nacht oor zwart riviere. Kijk nie in al om. Dalk vind jy die land van blauw saffiere. En dalk een brokkie

Jongens, hij wordt nerveus als je voor hem klapt. Dennis Huigen!